Lunga kakou, lunga kakou. Hoe leef je nog voor? Leef je nog voor? Kassia? Ja, kassia de lak. Hoe nog voor? Hoe nog voor? Tess, lua. Tess, lua. Tolu, fa, timba, ondo, fit, balu, iba, sfum. Aí, uma pacua, lea.